0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengale veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Yes, it's that time of the week again where we open up the cupboard with all the 1950s records in, pull them all out and bring you the Fabulous 50s Radio Show. I'm Paul Peters.
4: And I'm Jeff Kemp.
5: Holy smoke!

When you make that California trip, get your kicks on Route 66.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Show Me The Way is een nummer oorspronkelijk uit 1975 van de Engelse singer-songwriter Peter Frampton. Deze rockballad is een van de eerste nummers waarop Frampton gebruik maakt van een talkbox.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van

het is weer zondagmorgen. De 27e alweer. Deze maand is ook omgevlogen. Nou, deze week ook weer een jaartje ouder geworden. Iedereen bedankt nog voor alle felicitaties. Maar vrienden en vriendinnen, we zijn er vandaag natuurlijk weer voor de mooie muziek. Ja, ik zit even mijn lijstje wat te bekijken en te bespieken, maar dat wordt wel goed. Nou, de verzoekjes zitten er weer mooi tussen. Ik wou eerst maar beginnen met een nummer van de Little River Band. En het gaat om het nummer It's a Long Way There, komt uit 1976.

0: The Little River Band. Ja, ze hadden toch in de jaren 70 een stuk of wat mooie platen met een eigen sound. It's a Long Way There is geschreven door zanger en gitarist Graham Golope en geproduceerd door de gehele band in samenwerking met Glenn Wheatley. Golope maakte de inspiratie van het nummer uit de lange weg die hij moest afleggen om de was naar zijn moeder te brengen. Golope woonde in Melbourne terwijl zijn moeder in Adelaide woonde. It's a Long Way There zorgde voor de internationale doorbraak van de band.
1: Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.
0: Nou, dit is een verzoekje, dat heeft Hendrik even gedaan. En Hendrik wil graag het opdragen aan alle luisteraars van de Sunday Morning Breakfast Show. Gaat om het mooie nummer van Journey, Don't Stop Believin'.

0: prachtig nummer die ja toch helaas de top 40 niet heeft gehaald. Don't Stop Believin' is een nummer van de Amerikaanse rockband Journey dat in oktober 1981 eerst in Amerika, Canada werd uitgebracht en als eerste single van hun 7e studioalbum Escape, eveneens uit 81. Daarna volgden Europa en Zuid-Afrika, Oekraïne, Japan, Mexico en Latijns-Amerika. Die volgden dus later dat jaar. In 2009 werd het nummer op CD-single uitgebracht. Helaas niet een hit geweest. Maar de plaat is een zogenaamde power ballad.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Amyloid op

prachtig nummer, 45 rondjes per minuut. Starship was dit, niet Jefferson Starship, maar gewoon Starship. Nothing Gonna Stop Us Now. Is een nummer uit 1987, kwam van het studioalbum No Protection. Ik zit even te zoeken tussen een stuk wat nummers, maar ja, ik heb er zoveel in staan. En dan is het altijd even, ja, maak even een keuze. Maar ik heb eerst maar even naar de jaren 70 gegrepen. En dan kom ik in 75 uit met Jimmy Gilstrop, Swing Your Daddy.

0: Swing Your Daddy, een wereldhit van Jim Gilstrap. Het is afkomstig van zijn album Swing Your Daddy. Gilstrap had slechts 2 hits in Nederland en België. De nummer 1 hit Swing Your Daddy en dat wat minder scoorde I'm On Fire. Toch kwam hij vaker voor in de hitparades dan je zou denken. Zo zong hij bijvoorbeeld op Stevie Wonder's You Are The Sunshine Of My Life. En ook op enkele songs van Boskeks is zijn naam te horen. Voornamelijk is hij te horen in soulachtige nummers. Een uitschieter daar tegenover is een zangpartij op een LP van de Who drummer Keith Moon, Justin Haywood.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.
0: Forever Autumn.

0: Forever Autumn, nummer van de Britse muzikant Jeff Wayne en zanger Justin Haywood. De bekendste uitvoering van Forever Autumn is uitgebracht als het vierde nummer op Wayne's conceptalbum, gebaseerd op de roman The War of the Worlds van H.G. Wells. Acteur Richard Burton spreekt de stem in van de verteller van het verhaal, een journalist, terwijl de Moody Blues vocalist Justin Haywood de zang voor zijn rekening neemt. Wayne wilde een liefdeslied op het album hebben. Dat klonk als Forever Autumn en besloot op het nummer zelf te gebruiken. Wayne koos Haywood als zanger omdat hij de stem van Nights in White Satin wilde.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: China in Your Hand, een nummer van de Britse band Tipau, van het album Breath of Spice uit 1987. De teksten bevatten verwijzingen naar de roman Frankenstein en de auteur Mary Shelley. Tekstschrijfster Carol Decker legde uit dat als je een porseleinen sinaasappelkop tegen het licht houdt, het effect is dat je je hand er doorheen kunt zien. Daarom betekent China in Your Hand iets dat transparant is.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: een prachtige mondharmonica solo van Stevie Wonder. There Must Be An Angel Playing With My Heart is een nummer van het Britse muziekduo Eurythmics. Het is de tweede single van hun vijfde studioalbum Be Yourself Tonight uit 85. Op 24 juni van het jaar werd het nummer wereldwijd op vinylsingle uitgebracht.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Ricky Don't Lose, dit nummer is geschreven door basgitarist Walter Becker en zanger Donald Fagen en geproduceerd door Gary Katz. Jim Gordon bespeelt de drums op het nummer, net zoals op het grootste deel van de Pretzel Logic. De gitaarsolo werd ingespeeld door Jeff Baxter, die zich korte tijd later bij de Doobie Brothers aansloot. De introductie wordt door Victor Feldman bespeeld op de Flapamba, een variatie van de marimba. Dit intro verscheen niet op de oorspronkelijke singleversie van dit nummer, maar ik heb hem hier wel. Op de heruitgave van de single is het intro wel te horen.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers. Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe. De allerbeste gouden ouwe. Radio en

0: Lady of the Night, een single van Donna Summer. Het is afkomstig van haar debuutalbum met dezelfde titel. Zowel single als LP werden destijds niet internationaal uitgebracht, maar alleen in Europa. Summer had Nederland flink wakker geschud met haar optreden met de hostess in Van Oekels discohoek. Met name het onderwerp van de hostessgijzeling viel sommigen verkeerd. Het nummer kwam toch hoog in de hitparades. Lady of the Night lag minder gevoelig en haalde ook een goede notering, maar wel minder dan de hostess.
1: De Gouden Glans straalt af van ons Athene bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show. Gouden Ouwe.

Bagara die bestond uit de Spaanse flamenco-danseressen Meite Mateos en Maria Mendiola. Bij een dansoptreden op Fuerteventura werden ze ontdekt door een platenbaas van RCA Records. Wat leidde tot een platencontract. Het nummer werd een gigantische zomerhit en is een dikke 18 miljoen keer verkocht. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er volgende week zondag weer. Ik zou zeggen straks nog heel veel plezier met alle andere programma's. En ja, wat mij betreft tot volgende week.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.

kwam uit Wales. Deze zangeres Mary Hocken. Ze had eerst een eentje met Don't Wear the Days, geschreven door Paul McCartney. En dit was het liedje wat ze gebruikte voor de inzending voor het Songfestival in het jaar 1970. Ze werd tweede met Knock Knock Who's There. Nou, mijn naam is dus Mark Boogaard. Weet je dat meteen, hoef je dat ook niet meer uit te zoeken. Zo via de website natuurlijk.

toch eventjes aan je afkondigen. Dolly de Dol, de damesgroep bij Beefwaren dat. De eerste zangeres was Gemma van Eck. Dat was de leading lady. Die ging later de band verlaten. Die werd vervangen door Marga Bult, Ria Verone en Monique Hagemeijer. Dat waren de andere dames. En ja, ze zijn weer een beetje bij elkaar gekomen. Hè. Op een gegeven moment dan ontmoeten ze elkaar en dan zeggen ze, oh, even een bakje koffie of zo. Dat is gezellig. Zullen we eens een keertje gaan optreden? Ja, nou, en dat bevalt dan. Ja. En dan draaien wij de eerste hier bij Emmeloord. Hey, en wat is dit? Oh, ik vergeet de hit uit de 60's, vrienden. Je weet dat wij draaien de 60's Gold ook hier bij Radio Emmeloord. Want ja, die zijn bijna vergeten. Zoals deze van Gary Lewis.

zo'n 70s band. Dit natuurlijk formatie Steely Dan. Hazen DeForest uit het jaar 1977. Is geen hit geworden, maar had wel veel airplay in die tijd. De heren Donald Fagen en Walter Becker waren de stuwende kracht achter deze formatie. Ze gebruikten heel veel sessiemuzikanten, maar ze waren ook zeer kritisch. En ze betaalden niet al te best. Dus het verloop van artiesten die wilden meewerken was bijzonder groot. Maar ze hadden toch wat grote namen zoals Michael McDonald, Patty Austin en Jeff Porcaro, die toch hebben meegewerkt al in de jaren 70 aan deze formatie. Maar uiteindelijk ging de drank de overhand voeren. Dus het ging niet al te best met de formatie. Dus eind jaren 70 was het afgelopen en splitten de heren en ging ieders eigens weg. Zoals ze dat noemen. Radio Evelo te luisteren.

het waren Dion en de Delmonds. En het was echt van het Zwarte Vinyl. Van het begin van de jaren 50 was dit populair. We blijven even een beetje hangen in de oude doos, zoals we dat ook al zo noemen, de grijze wijze. Elvis Presley nog even voor je.

Want die kwam uit Denemarken. Ze hadden een Noorse zangeres-formatie. Aqua was dat. En My Oh My, ze hebben nog heel veel andere hitjes gehad. De Beach Boys die waren natuurlijk in de 60's zeer bekend met hun surf sound, zoals dat genoemd werd. En daar kreeg je natuurlijk een aantal artiesten die daar ook dachten van, dat pikken we meteen een graantje van mee. En dat deden Jan en Dean ook. Dat is deze. En dat is de titel.

uit het einde van de jaren 80. Maatje heet... Nou, weet je dat toch? Ja, Living in the Box. Hun eerste single heet ook Living in the Box. Dat was een hele grote hit. En deze was hun laatste grote hit. Dat was ook een hele grote hit. Die heet ook nummer 5 in de top 40. Room in Your Heart. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. AM 747. En in de omgeving van Emmeloord natuurlijk ook via de DAB te beluisteren. En wereldwijd, ja, dat weet je wel. Dan zijn we overal te beluisteren. Ja.

Bijzonder opname van Steeler's Wheel. Het was hun derde successie als hit zijnde. Ze hadden een stuk in de middle of you, Late Again. En deze was die bijzonder lange titel. Everyone agreed that everything will turn out fine. Nou, als we erover eens zijn dat het allemaal goed klinkt hier bij Radio Hemeloord, vinden wij hartstikke leuk als je dan ook daar een reactie op geeft. Kan allemaal via onze website, hè? Gewoon via radioemeloord.nl. Even over de volgende formatie. Dat is een Nederlandse formatie, de Shocking Blue. Tuurlijk, Venus, dat was hun grootste hit. Ook de nummer 1 notering in Amerika. Maar wat je niet wist, althans niet velen wisten dat, dat Mariska Veres altijd een pruik droeg. Mariska heeft namelijk krulletjes haar gehad. En dat vond ze niet zo leuk. Ze vond het stijl haar veel leuker. En dus trok ze een pruik over haar hoofd. En dat heeft ze heel lang volgehouden. En we gaan er nu eentje draaien die wat minder bekend is, maar wel een aardig hit is onder de vaste luisteraars bij Radio Emmeloord. Namelijk Out of Sight of Out.

George Michael had ruzie met zijn platenmaatschappij. Sony was dat. En wat zei hij toen? Hij had zodanig ruzie dat hij besloot om een aantal tracks niet meer aan Sony te geven, maar een ander project. Red Hot heette dat project. Dat gaf weer de donaties door aan dat project tegen AIDS. En ook de latere royalties heeft hij allemaal geschonken aan dat project. En dit liedje is ook nergens meer op een album verschenen. Later wel op een verzamelalbum, maar nooit op een studioalbum. The Doors, met een

0: jaren 80 had je best wel leuke Nederlandstalige muziek. Dit was er een voorbeeldje van formatie Toontje Lager. En net als een film. Ik kijk even op mijn playlist en ik kijk even naar de tijd. We hebben te veel leuke liedjes voor je uitgezocht.
1: Ja, zonde hè?

Muziek van Gilla Black en Edouard Newhart. Vrienden, we gaan gedag zeggen, want dit uurtje zit wel weer helemaal op. Heb je verzoekjes? Je kunt mailen met Radio Emmeloord. En gewoon weer de mail even studio@radioemmeloord.nl. Komt het allemaal terecht. Ook op de zondagavond draaien verzoekjes. Maar ook in de andere programma's kun je gewoon verzoekplaten aanvragen. Dus studio@radioemmeloord.nl. Het laatste vocale, zoals ik het uit heb gerekend, is van Flash and the Pan en de Midnight Man.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die

0: ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde de maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Fisher. Het was een Brits popduo dat in de jaren 80 een aantal hits scoorde. Onder andere dit nummer, Love Changes Everything.

0: Uitgevlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: En ook allemaal een goedemiddag allemaal, luisteraars. Welkom bij Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Nijdam. Het is zondagmiddag even over de klok van 1 uur. En dat betekent dat we weer een uur lang gaan doordraaien. Met uitsluitend vinylplaatjes de komende uur. Dan kan je trouwens nog vertellen het nummer waar we zo net mee begonnen. Van Climie Fisher. Die band die bestond uit twee lieden. Simon Climie. En ook Rob Fisher, dat aan elkaar gemaakt. Dan krijgen we dus Climie Fisher. En onder andere Simon Climie. Dat was dan ook weer de schrijver van het nummer van I Knew You Were Waiting For Me. Van Aretha Franklin samen met George Michael. En, ik kan nog wel eens even kijken of ik die plaat kan vinden in het archief. Ik moet hem ongetwijfeld ergens hebben liggen. Dus ik ga zo meteen op zoek. Eens kijken of mij dat lukt om het komende uur te draaien. Nou, leuk dat u allemaal luistert. Radio Emmeloord natuurlijk. Muziek vanaf de zeebodem. Muziek vanaf de polder. Via de goede oude middengolf zijn we te ontvangen. AM 12747. Wat zeg ik? 747. Nee, niet 12747. Nee, 747 is de juiste frequentie. DAB Plus in en rond Emmeloord. En uiteraard wereldwijd via de diverse streams. En voor meer informatie, kijk eens op onze website www.radioemmeloord.nl.
0: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.
2: Zo is het allemaal net, de lekkerste gouden ouwe, gedraaid op 45 rondjes per minuut. Zo ook de volgende, Ticket 2,

plaat, als je deze hoort, dat je dan eigenlijk wel een beetje meetikt op de tafel. Of meeroffelt als het ware met je handen op de tafel natuurlijk. De Dizzymans Band en Ticket To. Dat zijn van die mooie plaatjes. Afkomstig uit de jaren 70. Lekker gedraaid hier op Radio Emmeloord. Zo ook de volgende. Iets moois van Stevie Wonder. Prachtige I Wish.

Stevie Wonder. Vanaf het Motown label gedraaid. Op 45 ronden per minuut. I wish. En elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur het programma doordraaien. En dan staat eigenlijk de computer uit. Ja, die neemt er wel het programma op. En de jingeltjes en dergelijke. Maar voor de rest gewoon die goede oude platenspelers. Die doen het hier gewoon in de studio. Radio.

0: Canadese zanger Andy Kim. Jawel, die destijds een grote hit scoorde met dit Baby I Love You.
1: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
0: Nou, ik heb een gezellige plaat opgezocht, vrienden. Een mooie Duitse slager van Cindy und Bert. Een Aber am Abend spielt die Zigeuner.

ook natuurlijk dit, hè. Zo'n leuke Duitse slager gedraaid op Radio Emmeloord. Aber am Abend spielt die Zigeuner. Nou, vrienden, ik heb eens even in de platenbak gekeken naar het nummer van Aretha Franklin samen met George Michael. I knew you were waiting for me. En dat was destijds geschreven onder andere ook door Simon Climie. Wel bekend van de band Simon Fisher. Dus waar we het nummer of dit programma mee begonnen, hè. Aretha Franklin dus samen met George Michael nu.

Lekker om dit nog eens een keer weer zo te draaien. En hiervoor trouwens nog die leuke van Aretha Franklin. Samen met George Michael. En I knew you. You were waiting for me. En vrienden, deze week werd ook bekend dat Nederland weer mee gaat doen met het Eurovisie Songfestival. De NPO, die organiseert het dan gewoon. En AfroTros die heeft zijn handen ervan teruggetrokken. Maar zoals het nu lijkt, gaan we dus komend jaar of volgend jaar weer meedoen met het Eurovisie Songfestival. Dat doet me trouwens nog even denken aan 1987. Toen deze meneer Johnny Logan het Eurovisie Songfestival won voor, jawel, Ierland. Hold me now. Don't close your

de tijd dat er nog echt gezongen werd tijdens het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan en Hold Me Now. Het had bij wijze van spreken de kraker van de week kunnen zijn. Want het plaatje kraakt eigenlijk best wel een beetje. Maar goed, dat is dan eigenlijk ook wel weer een beetje de charme zo van het geheel. Hè? Het sluit het vernieuwde plaatjes elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur op Radio Emmeloord. En dan nu iets moois van The Pretenders. Het prachtige The Talk of the Town.

0: Europa. Al 45 rondjes gedraaid. En dit nummer dat stond destijds ook op het, toch wel het legendarische album Arrival. U weet wel, met die helikopter op de hoes, als het ware. Bij menigeen ligt het momenteel nog op zolder.
1: Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my
0: En dit is Suzy Quattro.

0: hoor. Plaatjes draaien op de zondagmiddag. Van die leuke, gauw oude vinylsingeltjes. Zo ook deze Suzy Quattro. If You Can't Give Me Love. Ik denk dat het zo om de beide 1975 moet zijn geweest.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
2: AM 747.
0: Nou, en over meezingen gesproken. Wat dacht u van deze? De groep Racy en Some Girls.

Some Girls, jawel, de groep Gracie. Je had vroeger natuurlijk ook nog gelijktijdig Smokey, hè, die destijds ook erg populair waren met diverse hits. Natuurlijk halverwege de jaren 70, eind jaren 70. Dit komt trouwens uit de jaren 80. Iets leuks van Kid Creole en zijn kokosnoten. Andy Gott.

Danny and the Shakers. Get Yourself Together. Een leuke plaat om nog eens een keer weer zo terug te draaien. En inmiddels begint het hier in de studio een beetje naar eten te ruiken, vrienden. Ach ja, het is zondagmiddag natuurlijk. Hè. We zijn toe aan een gezellige brunch hier in de studio van Radio Emmeloord. Earth in the Fire nu. Nog een, volgens mij mijn ene laatste plaatje. En het prachtige Fall in Love with You.

Fire. Prachtige plaat hoor. Fall in love with me, zo heette dat dan wel. Kan eigenlijk september ook nog wel kunnen draaien. Want ja, per slot van rekening is het nog september. Alhoewel, de laatste dagen die zijn eigenlijk toch wel een beetje ja, bezig nu. Hè? Binnenkort oktober voor de deur. Hey vrienden, ik ga inmiddels afscheid van u nemen. Bedankt allemaal voor het luisteren. Tot besluit deze, de Pointer Sisters en Fire. Nog een fijne zondagmiddag verder. En het is geschreven door niemand minder dan Bruce Springsteen, mocht het nog eens een keer gevraagd worden.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedaten van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse Duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog

0: steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn. Bye, bye.

0: Back in 1974, Steely Dan had a big hit with that song, Ricky, Don't Lose That Number.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Haro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live-programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Haro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Hey.

0: Show, heard all over the world on Rock and Roll Rewind.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de Stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergsenhoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond de graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: This is Colourful Radio Emmeloord.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was in de Borkumbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.
6: Run.

0: station. One radio station.
1: All this music.
0: All this music.
1: This is Radio Emmeloid op DAB+.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
4: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Luxembourg International. I'm Simon Tate on 208 for Burial. This where it's always pops a plenty with the 208 Top 20. Sunday the 26th of September 1965. This is our special up-to-the-minute weekend chart from a new Musical Express, where this week we have 3 Top 20 new entries coming from Herbert Hermits, Man From Man and Andy Williams. But ahead of that, Radio Luxembourg Top 20. Got a 208 new spin. And the 208 featured import. But heading up the lineup is a 208 chart bubbler.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jette benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: I'm born to be alive.
3: I believe, and I stand to be corrected, Patrick Hernandez is French. And what makes me laugh is that he's singing in English, and all the Luxembourgers who were singing along to that the other day were singing along to it in English.
4: Radio Luxembourg.
5: A certain Mr. Silentate. All right.
6: If Smokey just happened to be tuned in tonight to Radio Luxembourg, I'd like to say hello to you and tell you that everybody at Jenks is still thinking of you, right?
3: Listening to the Radio Luxembourg Top 30 Disco Records, the chart compiled by Radio Luxembourg and Record Business.
7: It's me, Peter Power.
8: We're having a happy weekend.
7: And I got the pleasure of all the way through for 2.25 hours indeed. Up till 10 o'clock and then at 10 till 11.30 is Bob's.
9: And from one beautiful sound to yet another.
10: Right across Great Britain and Europe on 208 metres medium wave and around the world on shortwave, here comes another 208 sound survey, dateline Sunday, the 1st of October.
11: 1978.
10: Simon Tate, here in for Bob Stewart. 5 new ones this week, including one that cuts straight to the top 3. So from last week, out go Cleveland Eaton, 10cc, Gordon Lightfoot, Jerry Granger and the Commodores, as the OJs ease in at number 20 with their particular brand of soft soul Philly sounds. And this is a beautiful new single from them. If you're missing someone right now, I think this song will resonate with you. It's all about Brandy, but it can be about whoever you want it to be.

0: In het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to this week's Late Night

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht

0: premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Amyloid op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële

Een hele goede avond, beste mensen. Met de adrenaline nog in mijn lijf van de wedstrijd van zojuist. Blijft altijd weer spannend, hè, dat Nederlands elftal. Welkom bij het programma Music Specials van Radio Emmeloord. En mijn naam is Annelies. Wat gaan we doen vanavond? Nou, we gaan muziek draaien met dieren in de hoofdrol. En dan beginnen we met de chameleon. Hier is de Culture Club.

0: Panama Chameleon, een liedje over een chameleon. En dat was met zang van Boy George en dat was natuurlijk de Culture Club. Veel vogels komen voorbij vanavond, zoals de volgende van de Beatles. Het liedje heet And Your Bird Can Sing en het komt uit 1966.
1: Radio Emmeloord takes you back to 1966. 66. 66. 66.

van het album Revolver uit 1966 was dit. And Your Bird Can Sing. En het werd geschreven en het werd gezongen door John Lennon. Een liedje nu over een hond. Die hond heet Boo. Hier is Lobo.

Giant Eagle en een dog named Boer, dat was Lobo. En hij had ook een hond die Boer heette, een Duitse herder, dat heb ik even voor u nagezocht. Lobo, bedoel ik. En Lobo die heette eigenlijk Roland Kent Lavois. Ja, dan zou ik er ook iets anders van maken. En het werd in 1971 een hele grote hit voor de man. Nu een liedje over een zeemeeuw die Jonathan heet. Jonathan Livingston Seagull. Hier is Neil Diamond met Skybird.

het komt uit de gelijknamige muziekfilm Jonathan Livingston Seagull. En de muziek van die muziekfilm is geschreven door Neil Diamond. En het uiteraard ook gezongen door Neil Diamond. En dat alles was in 1974. Het liedje heette Skybird.

Bluebird, Fly Away From Me. Leuk liedje van de ILO, The Electric Light Orchestra. En het kwam van hun album Secret Messages uit 1983. Ja, een liedje dus, zoals gezegd, over a bluebird. Een blauwe vogel, letterlijk vertaald, maar wij noemen het een blauw borstje. We Sing, We Dance, We Steal Things. Een album van Jason Mraz uit 2008. Van het album De Botervlieg. Nee, de vlinder natuurlijk.

You got it all. Dit was Jason Mraz. Het liedje heette natuurlijk Butterfly. En het liedje deed niet zo heel erg veel. Het is niet echt een grote hit voor hem geworden. Maar ik vind het wel een heel erg mooi liedje. Ik ben een fan van Dan Fogelberg. Helaas is die heel erg jong overleden op 56-jarige leeftijd. Ik dacht in 1997, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar van zijn album Souvenirs is hier het prachtige Changing Horses. Moet ik wel de knop openzetten natuurlijk.

Soderbergh met Changing Horses. En ik heb het even nagezocht. Hij is niet overleden in 1997, maar 10 jaar later, in 2007, was dat. Ja, een lekker deuntje nu van Boz Skaggs. Fly Like a Bird.

0: Ja, lekker deuntje of niet, ja toch? Bos Kijks met Fly Like a Bird.
1: With love, peace and good music.
2: Muziek vanaf de zeebodem. Dit is Radio Emmeloord.
0: Ja, om precies 8:30. Hoe kien ik het zo uit? Nogmaals allemaal hartelijk welkom en een hele goede avond, mocht u net pas zijn ingeschakeld. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die luisteren vanaf of vanuit Heer Hugo Waard via Radio Elvira. Misschien wel vanuit Zaandijk en dat is dan via Backyard AM. Of vanaf Middelburg en dat is dan Happy AM. We gaan het hebben over de kat. De kat is mijn favoriete dier. Helaas, momenteel zonder kat. We hebben die van ons helaas moeten laten inslapen. Ze was heel erg ziek. Maar ze was ook al 17 jaar. Maar er komt zeker weer een kat, want we kunnen niet zonder kat. The Loving Spoonful. Ze hebben het over de Nashville Cats.

The Loving Spoonful was dat met Nashville Cats. En dat liedje gaat natuurlijk niet echt over katten, maar over een groep muzikanten uit Nashville. Van het album Linda Ronstadt is hier Linda Ronstadt met een liedje van Neil Young. Het heet Birds.

Ja, dat was live. Een echt Neil Young lied, Birds, gezongen door Linda Ronstadt. De volgende, weer een liedje over katten. Niet echt hoor. The Cat in the Cradle. Gaat niet echt over katten, maar over een jongetje dat opgroeit terwijl zijn vader altijd weg is. En zijn vader heeft dan geen tijd voor hem. Totdat het jongetje zelf volwassen is en zijn vader oud. En dan zijn de rollen omgekeerd. Johnny Cash met The Cat in the Cradle.

0: echt de Johnny Cash-stijl, The Cats in the Cradle. En het liedje werd geschreven door Harry Chapin, als ik het goed uitspreek. En ik vind het een hele goede tekst. En er worden ook de titels van kinderliedjes in gebruikt. The Cats in the Cradle is eigenlijk ook een kinderliedje. Ik vind het een heel mooi liedje.
1: 2, 3...

0: forsaken me.
1: Zo, en dat is afgelopen. Big Black Horse and the Cherry Tree. Een groot zwart paard en een kersenboom. Ja, krijg het nou verzonnen. Dit was zangeres Katie Tunstall. Een Schotse zangeres. En dan nu nog een liedje over een paard. Of paarden, beter gezegd. Het is gebaseerd op de gelijknamige film van Sidney Pollack. En het liedje heet, en de film heette, They Shoot Horses, Don't They? En het wordt gezongen door Racing Cars.

Racing Cars, zo heet de band. En ze vroegen zich af of ze paarden doodschieten. Nou, ik denk het wel. Ja, dat moet helaas ook gebeuren. They Shoot Horses, Don't They. En dat was uit 1977. En het was een film van Sydney Pollack met Jane Fonda in de hoofdrol. Een instrumentaaltje nu van Herb Alpert. Het gaat over een eenzame stier. En het heet dan ook The Lonely Bull.

0: This is Colourful Radio Emmeloord.
1: Ja, en het is inmiddels al 8 minuten voor 9 geworden. Het schiet hard op. U hoorde Herb Alpert op zijn trompet. De Lonely Bull, de eenzame stier. En ik had vroeger een oom die als trompetist in een band. En die oefende heel veel thuis. En hij had heel veel platen van Herb Alpert. En hij oefende dan altijd op de platen van Herb Alpert. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het heerlijke muziek. Vroeger als kind al. En nog steeds. En dan zijn we bijna aan de laatste toegekomen. Die komt van Paul McCartney. Het liedje gaat over een merel. Bye bye Blackbird. Ja. En het komt van het album Kisses on the Bottom. Hier is Paul McCartney.

McCartney en het zit er alweer op, mensen. Ik sluit af met een stukje van Shack Attack. Het heet Nightbirds. Ik dank u voor het luisteren. Dick komt zometeen na het nieuws en het weer. En ik ben er weer volgende week zondagavond. Heel graag tot dan. Dag.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

dat was Elvis met Return to Zender. Ik moet even wennen aan alles, want alles stond een beetje anders. Dankjewel Annelies voor het afgelopen uur over de Cats. En ik ga nog wat oude singeltjes draaien van de jaren 60, toen ik ze allemaal kocht. En dat doe ik deze week nog voor het laatst. Volgende week kom ik weer met Love Songs.

Ja, Sam Cooke met Twist in the Night Away. En deze uitzending is ook te beluisteren via Happy AM 1395, Backyard AM 1116 en Radio Elvira 1224. 1224.

Ja, Nat King Cole met Dear Lonely Hearts. Prachtig nummer. Heb ik vaak gedraaid. En ik heb vaak ook meegezongen. Ook met dit nummer.

Ja, Frank Arfield. Hij stond jarenlang, zou ik haast zeggen, maar nu wel maandenlang nummer 1 in de Engelse top 20 met I Remember You. En dit nummer stond ook 1.

Ik kocht bijna alle singles van Cliff Richard. Maar ik had nog een favoriet en daar kocht ik ook alles van. En dat was Jim Reeves.

0: forget you.
1: Ja, overleden in een vliegtuig, 31 juli 1964. En daarna heb ik dit singeltje ook vaak gedraaid. Evenals I Love You Because. En nog een favoriete zanger van mij, ja, het blijven allemaal favorieten, was Roy Orbison.

Ja, wat een stem, de Big O. It's over 1964. En ik moet eerlijk bekennen, Radio Luxemburg staat s'avonds in de Engelstalige uitzending allemaal platen te pluggen. En ik kocht ze, zoals miljoenen mensen dat kochten. En zondagavond om 11 uur was de Engelse top 20. En dat schreef ik allemaal in een schriftje. En daar heb ik heel veel nummers van gekocht. Inderdaad, ook deze, It's Over. Maar ook Let's Dance van Chris Montez.

Globetrotter door de Tornado's, de begeleidingsgroep van Billy Fury. En bij deze singeltjes denk ik altijd aan mijn eerste pick-upje, een Philips. En dat moest ik aansluiten op een buizenradio met twee van die bananenstekkers. Dat was natuurlijk uiteraard allemaal mono, maar het was wel heel fascinerend.

waren de Beach Boys met Sloop John B. Ik kwam er pas veel later achter dat het nummer al veel ouder is. Maar goed, ze waren nummer 1 in 1966 en ook de meest verkochte plaat in Nederland.

Ja, de Million Seller, Procol Harum in 1967, nummer 1. En 5 jaar later opnieuw uitgebracht. En wederom nummer 1 in 1972. Dit is Gene Pitney.

Jean Pitney, Nobody Needs Your Love. Ik heb de afgelopen 3 zondagavonden allemaal nummers gedraaid uit mijn privécollectie waar ik mee begon in 1962. Allemaal singeltjes, maar na volgende week draai ik weer ballads.

Ja, 1967, het Bloemen in je haar laan, tijd, ja, moet ik zeggen. Dat was natuurlijk Tom Jones met I'll Never Fall in Love Again. En dit was het dan weer voor deze zondagavond. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug volgende week zondagavond om 9 uur, maar ook al morgen om 12 uur. Ik wens u een hele prettige avond en graag tot de volgende keer.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op...

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.